Het komt allemaal van de geweldige verzamelaar die destijds is verschenen. L'Âge d'Analogue, Pioneers of French Electronics. Met tracks van Serge Ramset, OSE, OSE, in samenwerking met onder andere Richard Pina, Richard Vimal en twee tracks van Zanoff. Een en ander is allemaal opgenomen en uitgebracht tussen 1976 en 1978. Terug naar de analoge synthesizers van toen uit Frankrijk, zometeen in X-Ray na 11 uur. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Volgende week is er uiteraard weer een nieuwe X-Rated. Dan kom ik weer hijgend gerend vanaf het Le Guess Who Festival. Want Le Guess Who of niet, X-Rated gaat door. Dus volgende week weer een nieuwe. En ik hoop u allen bij het Le Guess Who Festival aan te treffen. Want u weet het, daar is zo ontzettend veel moois te zien en te horen. Gaat dat zien en gaat dat horen. Voor nu, blijf bij X-Ray, blijf bij de concertzender. Heb een hele mooie week. En wat mij betreft dus, tot volgende week.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.

uw eigen heilige paasmis. Uw eigen heilige paasmis, oftewel uw eigen heilige Matthäus Passion, maar dan op zijn X-rated. Wij hoorden net Sophia met Aus der Welt van het album Herbstwerk, wat in Cold op Cold Meat Industry verscheen in 2001. En daarvoor konden we luisteren naar het werk van Henrik Nordvarger Björk samen met Surachai. Dreamfields One staat op A Wilderness of Clothes. En dat verscheen in 2010 via Old Europa Café. En daarvoor terug in de oudheid met Hildegard von Bingen. Zij leefde van 1098 tot 1179. Je hoorde Lesson Revelation 21, 1-5 van Vespers from the Abbey of Saint Hildegard. Welkom, dit is X-Rated tot 11 uur vanavond, uw heilige paasmis. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. We zetten het allemaal iets zwaarder aan tijdens een paasuitzending dan u normaal gewend bent. Getuigen ook de protagonist, en dat verscheen in 2005. Van het album Songs of Experience hoort u nu Hesperia. Ik heet u nogmaals van harte welkom, dit is X-Rated. Vrolijk Pasen.

paasepisode van X-Rated. Die is eigenlijk niet mogelijk zonder dat Leib achterin zit. En dat is volgens mij al iedere keer het geval. En natuurlijk, Jan, kijken we ook naar een van de betere platen van Laibach. En zo kwam ik wederom uit bij Macbeth, een track die ik nog niet eerder gedraaid had. 10 mei 1941 en als ondertitel X... Nee, sorry, dat was de eerste korte track. Daarna hoorde u Expectavos. Het staat op het album Macbeth, wat in 1990 verscheen. U luistert naar Laibach en u luistert naar de paasepisode van X-Rated hier op de Concertzender. Met nu werk uit 2021 van Monasterium Imperii. En dat komt uit Servië. Van het album Mundus Sanctiorum hoort u nu Ordo Arcanum Cognitio. Schitterend werk van Monasterium Imperii.

Eenzame Pracht van SPK. SPK kent vele kanten. Een harde, keiharde, harsh industrial kant. Disco, synthie wave. En ook dit soort ontzettende vrije klanken die je ook onder andere vindt op het album Zamia Lemani. Dit was een single die in 1986 werd uitgebracht onder de titel In Flagrante Delicto. En deze track staat ook in een andere versie, iets andere versie, op dat voornoemde album Zamia Lemani. U luistert naar X-Rated op de Concertzender met onze speciale paasmis, de paasepisode van X-Rated. En daar past dus ook het nieuwe album van Kali Malone heel goed in. Haar nieuwste album heet All Life Long, verschenen via het label van Stephen O'Malley, Ideologic Organ. U hoort Kali Malone samen met het Macadam Ensemble. Schitterende vocalen in Passage Through the Spheres.

Wat een pracht. Ik zeg het wel vaker, maar ik meen het ook. Heerlijk werk van Dahlias Tear. Je hoorde Dahlias Tear met Convergence and Pointless. En de voortitel was Fourth Sky 5. Convergence and Pointless, u vindt het op het album Under Seven Skies. En dat verscheen via Tonar Records destijds. Een label wat volgens mij helaas al lang niet meer bestaat. X-Rated, de paaseditie. U hoort nu een klein gedeelte uit I Knew Her. En dat is Alex Tyuniev uit Rusland. Het verscheen in 2008. Totaal duurt het werk meer dan 40 minuten. En u hoort nu helaas maar een schamele 6 of 5 zelfs. Dus ik zal snel mijn mond houden. Schitterend werk van de Rus Alex Tyuniev.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated op deze eerste paasavond maandag. De speciale paasepisode van X-rated nog tot 11 uur. U bent verbonden met de concertzender en ik hoop dat dat zo blijft. En na 11 hebben we nog X-ray. Textueel blijkt The Mercy Seat van Nick Cave en The Bad Seeds heel goed in de paasuitzending te passen. Zo ontdekte mijn lieve vriendin. En vandaar dat Nick Cave en The Bad Seeds met The Mercy Seat uit 1988 nu op de draaitafel ligt. Vrolijk Pasen.
3: They came to me from a long road, which I nearly

kippenvel. Kippenvel met eieren, dat hoort tenslotte bij Pasen. Kippenvel van Boris Feoktistov, een orthodoxe Rus die klassiek geschoold is en gelukkig ging op één album althans ging samenwerken met Bill Laswell. U hoorde van Russian Chants, Parastas, de ambient mix die in 1996 verscheen op 99 Records. De track Relative Motion met de delen I Cry and Sob with the Spirits of the Just and the Insistent Litany. Prachtig werk van Boris Feoktistov. U luistert naar X-Rated op de concertzender met de traditionele paasmis, de paasepisode van X-Rated hier op de concertzender. Met nieuw werk nu van Desiderii Marginis. En dat duurt nog even voordat hij gaat verschijnen. Pas helaas op 3 mei aanstaande. Maar dan krijgt u ook een album. Bathe in Black Lights. Het verschijnt via Cyclic Law. Dit is het prachtige Night Grasping at Day. Nieuw werk van Desiderii Marginis. En deze track speelde hij ook live in de Baruch. En dat was schitterend.

Oh.

Wat een heerlijke heks. En dat is positief bedoeld. Diamanda Galas. Je hoorde Sono l'Anticristo. En dat verscheen op het album Plague Mass. Prachtig werk van Diamanda Galas. En een paasepisode van X-Rated is ook niet compleet zonder het werk van Lustmoord. Daarom andermaal een track van zijn nieuwe album Much Unseen Is Also Here, die nu al buitengewoon hoog in de eindlijst over 2024 staat genesteld. An Angel Dissected.

En ook die hoort er natuurlijk wel bij. Sol Invictus, Black Easter. Black Easter van Sol Invictus, Tony Wakeford, op het album Lex Talionis, wat in 1990 verscheen in een box LP's met Current 93 en Nurse with Wound, en later in 1993 als apart album werd uitgebracht. En hiervoor konden luisteren naar Yagath uit Rusland. U hoorde een gedeelte uit Prabodjan, oftewel Exhortation. En dat staat op het album Svapna, wat verscheen via Cold Spring. En Svapna betekent droom. En daarvoor Lustmord, de nieuwe Much Unseen, is also here. Zometeen is er X-Ray tot middernacht. Met werk van Pete Nemluk en Dr. Atmo. 3 tracks van Silence 2. Namelijk ook best wel pazerig met Life, Death, Heaven en Sweet Angels. En dat verscheen in 1993. Pete Nemluk en Dr. Atmo zometeen in X-Ray. Dit markeert helaas wel het einde van deze paasmis, deze paasepisode van X-Rated op de Concertzender. Ik hoop dat u ervan genoten heeft en dat de muziek mag beklijven. En u kunt de hele week natuurlijk deze uitzending gewoon weer terugluisteren. Bijvoorbeeld morgen, tweede paasdag, is daar ook buitengewoon geschikt voor. Heel wat geschikter.

op de zondagavond tussen 9 en 11. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren. Tik nog een eitje weg en drink nog een kelkje leeg. Blijf bij X-Ray, blijf bij de concertzender. En wat mij betreft, tot volgende week. Maak er een mooie week van. Dag.

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated.

Altijd lekker hoor. Standje 69. Ja. 69. En dat is onze grote Detroit technoheld Carl Craig. Hij deed het op de Sound on Sound plaat. En dat was lekker rushed alweer uit 1993. Technoheld, ik zei het al, Carl Craig, die opende deze X-Rated. Heel fijn om hier weer te zitten. Ik heb al eigenlijk 2,5 weken last van een soort clash tussen een zenuw en een gewricht. En dat is pijnlijk om te lopen. Daar 2 weken geleden was daar Stefan Koopmanschap die me heen en weer bracht. En zelf ook zijn inbreng had in dit programma. Waarvoor nog steeds dank. En vorige week, toen ging het echt niet. En toen was voor een keer de beurt aan Harald. Harald Roeland, onze concertzendermedewerker van het programma Sensenta. Hij maakte geen X-rated, hij maakte geen Sensenta, maar een soort Sensen-rated. En wat mij betreft, ik was er erg blij mee dat hij het op deze manier heeft opgelost. Mijn grote dank gaat dan ook uit naar Harald. Hartelijk dank. En ook goed om te weten dat in noodgevallen hij er is. En een nood X-rated kan maken. Of sorry, een Sensen-rated kan maken. Maar goed, in ieder geval, vandaag ging het weer met af en toe een bankje opzoeken onderweg om even bij te komen. En zit ik hier nu weer lekker in de studio. En dan kan ik voor u de nieuwe van Ellen Alien aankondigen. Aura heet die. Op haar eigen label B-Pitch Control verschenen. Dit is True Romantics. Dit is Ellen Alien. Dit is X-Rated. Fijn dat u er allemaal bij bent. Een hele goedenavond.

Zo jongens, oh, bent u daar nog? Ik hoop het wel. Nou, natuurlijk bent u daar nog. Patrick Stotrop, oftewel Kareem was dit en met Sorcerer. En hij is nog niet uit, u moet nog even tot begin juli wachten dat die uitkomt. Maar wat een plaat is dat. 5 spijker, snoeiharde, koude, kille techno-tracks die dwars door het bot heen gaan. Heerlijk. Nou, misschien dat mijn zenuw daarvan gaat opknappen. Alhoewel, afgelopen donderdag heb ik een flinke behandeling gehad bij de fysiotherapie. En dat was eigenlijk de reden dat ik hier nu zit, want het gaat al een heel stuk beter. Maar goed, dat beuken is ook niet goed voor de rug en het been. Dus we gaan het even wat rustiger aandoen. Met inmiddels de tweede samenwerking tussen de dubhelden Dead Beat en Paul Saint-Hilaire. Paul Saint-Hilaire, die kent u ook als Tiki Man. Jawel, en met z'n tweeën hebben ze weer een nieuw album uitgebracht via het label Another Moon. Dit is het album 4 Quarters of Love and Modern Lash. En daarvan hoort er nu Check What Time It Is. Loom, lekker, dubby, Deadbeat en Paul Saint-Hilaire.

Het label Compact is bezig met een hele reeks download singles die ze uitbrengen. En de allernieuwste die komt van Wolfgang Voigt, beter bekend als Gaas. En wat een track is dit, zeg. Zeit, de nieuwste van Gaas. Dus één track en die kunt u downloaden via de Compact site. Het label is Profaan en dat is een label wat gelinkt is aan Compact. En iedere keer is het weer kippenvel bij Gaas, hoe die gasten toch voor elkaar krijgt. Ik heb werkelijk geen idee. Maar prachtig, dat is het wel. U luistert naar X-Rated op de Concertzender met nu Fonkel, Fonkel, Fonkel nieuw werk. Zo nieuw dat het nog niet eens bekend is wanneer het uitkomt. Ik hoop wel voor u en voor mij binnenkort, want mijn hemel, wat een album. Ik heb het over het duo uit Amsterdam, Edge of Motion. En dat zijn Dylan Hermelijn en Gert-Jan Schonewille. Sinds 1992 maken ze al techno, ambient, IDM, bijvoorbeeld op Jux Upbeats. En de techno is meer ingeruimd voor hun singles. En ze hebben twee albums uitgebracht die meer de ambient kant op gaan. Maar de nieuwste, mijn hemel, Revolting Angels gaat die heten. Het is alsof Lustmord samenwerkt met Ottacker. Er zitten een paar van die ritmische tracks op. Er zitten ook ongelooflijke duistere tracks op. Ik heb er een gekozen die, ja, een klein beetje ritmisch, maar duister sowieso. Edge of Motion is dit. Dus voorlopig nog niet uit, maar nu wel alvast bij X-Rated. Dit is Edge of Motion met The Revolt of Angels.

it is a universally

Ja, maar dat was hem dan ook echt helemaal heerlijk. Oh, wat een werkelijk vuistslag is dit. Vuistslagen in het gezicht van Bolt Ruin op Riolten. En hij heeft een nieuwe uitgave die hij heeft gemaakt, waarin hij een aantal artiesten tracks van hemzelf heeft laten verbouwen tot eigenlijk compleet andere tracks. En hier heeft hij zijn eigen track verbouwd. En met wat een resultaat. Het is uit via Consoling Sounds Records. En een van de betere, maar misschien zelfs wel het beste label van Belgeland. Fantastisch. Bolt Ruin. Overigens, als u op Facebook zit, dan is hij ook een van degenen die regelmatig concerten verzorgt. En hij doet dat via zijn achtertuin. Dan steekt hij een of andere tuinstoel in de fik en gaat daarachter een concert geven. Dat geeft een bijzonder, terwijl de zon ondergaat, geeft een heel surrealistisch effect. Bolt Ruin dus bij X-Rated.

0: Wat een knaller. Bandulu, heerlijk, troubleshooter. Een 12-inch die in 1996 verscheen op Blanco y Negro. Leuk label en een fantastische band die helaas niet meer bestaat. Want oh, wat zou ik toch graag weer eens wat nieuws van hun horen. Bandulu aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated hier op de Concertzender. Ik heet u allen van harte welkom. En fijn dat u er allemaal bij bent tot 11 uur vanavond. En dan is er nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Vanavond is X-Ray dit grotendeels, dus eigenlijk bijna de volledige uitzending. Alleen niet bijvoorbeeld Bandulu. Helemaal gewijd aan het Roadburn Festival. Het aanstaande Roadburn Festival dat gehouden gaat worden op 18 tot en met 21 april in de binnenstad van Tilburg. En dat is wederom ja, de term underground futurism. Onder dat motto gaat het allemaal van start en gaat het allemaal gebeuren 4 dagen lang. En ik doe een hele kleine greep uit de ongelooflijke hoeveelheid bands. Wat dacht u van de Jesus and Mary Chain, Chelsea Wolf, Canate, Lancome, Health, Blood Incantation, Die Wilde Jaagd, Drone Assembly, Fear False Burning, Forest Swords, Grills, Hyde, Hillary Woods, Annalise Montserrat, Lana Del Rabies, niet Ray, inderdaad. Lord Spikehard van Duma vroeger. Benefits, Albert Jupiter, UBOA, Attila Chiharas, Foido Voices, QQ en zo kan ik nog wel doorgaan. Het is eigenlijk gewoon bijna een X-rated festival. Een X-rated waardig festival. En daarom ben ik buitengewoon vereerd hier in de studio aanwezig te heten. De grote man achter Roadburn. Al jaren en jarenlang, Walter Hoeymakers. Walter, van harte welkom.
1: Goedenavond, Bob.
0: Goedenavond, heel fijn dat je erbij bent. Ik heb met je afgesproken dat het leuk is om muzikale duiding te geven aan de acts die hier gedraaid worden in X-Rated. Gewoon kort, bondig, even toelichten, want wie kan dat beter dan jij? Jij bent de grote man achter Roadburn. En eerst is de term underground futurism. Dat is het, de opvolger van Redefining Heaviness. En onder welk motto geldt underground futurism nu eigenlijk? Welke kant gaat het op met het festival?
1: Roadburn is eindelijk een reflectie van de hedendaagse underground. Dus we willen laten zien wat er nu speelt in de underground als het op heavy muziek aankomt. Maar we willen ook heel graag in de toekomst kijken, dus de nieuwe, jonge, opwindende bands presenteren die de toekomst in handen hebben, maar altijd in de context van het verleden. Dus het, wat we zeggen, inspired by the past, reflection of the current underground, and bands who have the future, iets in die trant. Maar het gaat er vooral om te laten zien wat de jonge en opwindende bands doen met de invloeden uit het verleden en daar hun eigen draai aan geven.
0: Dat vind ik een hele mooie uitleg. Ik had het zelf niet beter kunnen doen. Dankjewel, Walter. Ik heb voor X-Rated inderdaad X-Rated waardige muziek uitgekozen, zodat u kunt beslissen om naar dat festival toe te gaan. Want inderdaad, er zijn voor alle dagen nog kaarten te krijgen voor Roadburn in Tilburg. Dus kies uw dag of kies u 3 dagen of 4 dagen. Het kan allemaal gelukkig nog. Want we gaan u lekker maken. We gaan een dwarsdoorsnede doen door de acts. De tips van X-Rated. En ik wil graag beginnen met iets wat ik eigenlijk totaal niet verwacht had. En dat is Forest Swords. Walter, kun je in het kort iets toelichten over Forest Swords?
1: Dromerige elektronica met een hang naar spiritualisme en natuur. Past eigenlijk perfect in de lijn die we ooit eens ingeslagen zijn met Wadruna en andere meer Nordic folk bands. En zo schuiven we langzaam op naar de wouden in Engeland, om het maar kort door de bocht te zeggen.
0: Nou, dan houden we dit kort door de bocht. Een nieuw album wat van Forest Swords verscheen en dat is Bolted. U gaat luisteren naar Munitions. Fijn dat u er nogmaals allemaal bij bent. Ik wens u hartelijk welkom hier bij X-Rated. Hier is Forest Swords.

Auf, es hält dich fest an sich, seh dich in.

0: En die band heb ik meerdere keren live gezien. En dat is sowieso al bijzonder. Want die Wilde Jaakt die kan heel erg goed concerten geven. En natuurlijk ook albums maken. Die Wilde Jaakt hoorde u van het laatste album Ovio. Met In Wonnen Hieben. En ditmaal is die Wilde Jaakt van vergezeld van het Metropoolorkest. En dat wordt iets heel bijzonders. Dat wordt echt heel erg bijzonder. En degene die daar hopelijk wat over extra kan vertellen, want het is een werkstuk wat nog niet uit is, is onze gast Walter Hoeijmakers. Walter, die Wilde Jaakt met het Metropoolorkest. Heb jij een idee wat ze gaan doen?
1: Ik heb helaas nog niets gehoord, maar dat het spannend en bijzonder gaat worden, dat mag duidelijk zijn. Een paar jaar geleden spraken we met Metropoolorkest. Die gaven aan dat ze weer graag iets op Roodburen wilden doen. En tot onze grote verrassing stond Sebastian Lee Philip, die Wilde Jaakt, op hun verlanglijstje.
0: Ja.
1: We hebben ze aan elkaar gekoppeld en dat was een match made in heaven. En ze zijn op dit moment, is Sebastian aan het componeren voor het gehele Metropoolorkest. Het stuk gaat A Ride to Joy heten. Het gaat over, eindelijk wordt het een stuk gebaseerd op het ritme van ons hart. En dat is alles wat Sebastian heeft verteld. Maar gezien de mans ongelofelijke drang om krautrock, psychedelica en elektronica naar een hoger plan te tillen. Ja, dan kunnen we toch alleen maar iets een hele bijzondere trip gaan verwachten.
0: Dat verwacht ik ook. Het is op zondagavond.
1: Nee, het is op zondagmiddag.
0: Op zondagmiddag zelfs?
1: Ja, het eerste concert. Het begint om 3:50. Dat heeft te maken met, het is zo'n grote productie. Het is Sebastian en 50 leden van het Metropoolorkest op het podium. Dus de hele ochtend tot de deuren open gaan. Wordt gebruikt om te soundchecken en alles tot in de puntjes te verzorgen. Dit wordt echt de meest bijzondere commissioned music opdracht die we ooit hebben verstrekt op Roodburen.
0: Zo, dat wordt inderdaad erg bijzonder. Zo bijzonder dat ik die avond ook natuurlijk in Tilburg blijf en het allemaal wil meemaken. Dus dan weet u het vast, als u het nog niet gehoord heeft, dan heb ik geen X-rated. Zo. Waar ik heel erg bijzonder ook blij mee ben, was iets wat ik totaal niet kende. En dat is Drone Assembly. Dat gaat een optreden geven in de Paradox in Tilburg. Jij wist er volgens mij niet heel veel van te vertellen, omdat het door een ander werd georganiseerd. Maar kan je toch een kleine toelichting geven?
1: Ze gaan inderdaad spelen in Paradox. Dat programma wordt samengesteld door Bartu van Straten, de programmeur, artistiek director van Paradox. En Drone Assembly is tot stand gekomen tijdens Best Kept Secret 2023. Toen zijn een aantal artiesten in een soort boiler room-achtige setting bij elkaar gezet. Om in een jam sessie tot een mooi muzikaal werkstuk te komen. Dat werd Drone Assembly. En dat krijgt een vervolg op de Roodburen vrijdag. In Paradox is de openingsshow in Paradox.
0: Geweldig. En vlak daarna begint in de 013 Blood Incantation, waarover later meer. Ik was ook bijzonder gecharmeerd ook van Drone Assembly en van een track die ze onlangs heel kort geleden al hebben uitgegeven. En dat is Night is a Tunnel, A Hole into Tomorrow. Hier is Drone Assembly.

0: Ja, lekker. Dit gaat nog heel lang zo door. Maar er is meer bij dat woord burn. Dit was Fear Falls Burning. Of Dirk Serries. Ook hij is weer present als Fear Falls Burning. En dat is heel fijn nieuws. Dit was een track, een ongetitelde track van het album The Rainbow Mirrors A Burning Heart. Wat in 2006 verscheen via Auf Abwegen. De gast hier bij X-Rated, hier op de Concertzender, is Walter Hoeijmakers nog steeds tot aan 11 uur vanavond met de duiding voor het Roadburn Festival. En we gaan nu eventjes, and now for something completely different. We gaan naar een grote vis die Roadburn heeft weten te vangen. Walter, we hebben het nu over Lancum. Hoe is dat tot stand gekomen?
1: Eindelijk had Lancum in 2020 moeten spelen. De editie die natuurlijk vanwege COVID gecanceld werd. Toen was Lancum nog een relatief kleine folkband uit Ierland, met name in Europa. In Engeland was al veel gaande rond de band. Fast forward 2024. Lancum is met Vals Lancum natuurlijk doorgebroken. Plaat heeft in heel veel jaarlijstjes op één gestaan.
0: Ja, precies.
1: Eindelijk voor Roadburn niet meer te krijgen. Te groot. Er wordt veel aan de band getrokken. Maar vier mensen in Lancum komen uit de crust black metal scene uit Ierland. Dus nauw verbonden met Roadburn. En ze wilden zo graag Roadburn spelen dat ze komen. En ja, voor ons natuurlijk ontzettend mooi. Want Lancum is in staat nu om zelf zalen ter grootte van 013 uit te verkopen. En ze voelen zich gewoon nauw verbonden, artistiek en muzikaal, met het festival. En daarom staan ze er. En ontzettend mooi natuurlijk.
0: Absoluut. En het stond ook terecht in diverse eindlijstjes. Alhoewel niet in de mijne. Maar ik moet wel zeggen, ik vond Vals Lancum een uitstekend album. En ben ongelooflijk benieuwd naar het live optreden in 013.
1: Ik ook. En als mensen denken dat Lancum een volkband is. Lancum is een volkband die ontzettend mooie drones maakt. Die qua impact net zo heavy zijn als bijvoorbeeld Sun.
0: Ik wou net zeggen, want als je naar mijn favoriete Vals Lancum nummer, misschien bij van meer mensen, behalve mijn vriendin geloof ik, die vindt het allemaal niet zo fijn dit nummer. Maar we hebben het over Go Dig My Grave. Ik vind het een geweldig nummer en met name het tweede gedeelte, dat zou bijna gewoon Swans kunnen zijn. Hier is Lancum.
2: Go dig my grave, both wide and deep.

0: Ja, die stond niet voor niets in mijn eindlijst van vorig jaar. Hillary Woods hoorde Burial Rites van het album Acts of Light, wat verscheen via Sacred Bones. En heel fijn dat dat ook op Roadburn staat. Walter, die is er nog steeds. Is dat zo, Walter? Vinden we dat allemaal heel fijn dat ze er staat? Want ik ben echt jubelend. Wat ik 1 keer eerder gezien op Le Guess Who, en het was fantastisch.
1: Ik kan me ook herinneren hoe blij je was toen we haar voor Roadburn 2020 aankondigden, Bob. Maar ook dat is natuurlijk die gedoemde editie die niet doorging vanwege COVID. En het nieuwe album van Hillary Woods past qua feel natuurlijk perfect bij Lancome. En daarom hebben we haar ook uitgenodigd. We proberen altijd lijnen aan te brengen, artistieke en muzikale lijnen in het festival. En dan is natuurlijk een overgang van Lancome op zaterdag en dan op zondag Hillary Woods meepakken natuurlijk gewoon de perfecte lijn.
0: Precies. En wat ook misschien wel een perfecte lijn is, dat vertelde je me net, een perfecte lijn van Lancome naar Kanaat.
1: Ja, dat is op zaterdag. We hebben eerst 's avonds Lancome en een uur daarna speelt Kanaat. En ik had het geluk om Lancome te ontmoeten in, ik geloof dat het december, begin december was, in Paradiso. En toen ik vertelde dat het idee was om Lancome en daarna Kanaat te laten spelen. Ik denk, ik zal het voorzichtig brengen, je weet maar nooit. En iedereen in Lancome stond met de handen omhoog als kleine kinderen te juichen. Want Lancome en Kanaat back-to-back, dat vonden ze wel echt heel gaaf. En wat bleek, ze zijn dus fan. En zij vinden dat ze eigenlijk net zo heavy zijn als Kanaat. En gewoon dat ontzettende contrast, ja, daar houden die mensen van. En ik ging heel blij naar huis. Ik denk van, dat is tenminste iets waar wat goed niet uitgedacht is, maar waar we geen waar een band als Kanaat dan niet, Lancome dan niet naar de hand zou gaan zeggen, luister eens, dat vinden we niet zo leuk. Nee, sterker nog, vinden het geweldig.
0: Ja, geweldig. Van Lancome naar Kanaat. Dit is To Be Cruel. Met onder andere Alan Dubin en James Plotkin van OLD in de gelederen. En natuurlijk Stephen O'Malley van Sun. To Be Cruel, Kanaat.

Pioneers of the Universe. En dat zullen we weten. De Hypnotist. Op Rising High verschenen alweer uit 1993. Pioneers of the Universe beten de spits af van deze nieuwe episode van X-Rated hier op de Concertzender. Allemaal een hele goede avond. Fijn dat u er weer bij bent. En we zijn er tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En er is natuurlijk ook weer een heleboel nieuws. Zelfs al dingen uit 2020. Deze die gaat pas verschijnen op 24 januari. Ik heb het over Hayden Payne. Dat is een New Yorker, woonachtig in Berlijn. Is een van de resident DJ's van de Berghain. Hij noemt zich Phase Fatal. Zijn nieuwste album verschijnt dus de 24e. En dat is Scanning Backwards. Gaat verschijnen op Oost Good Tone. Dit is Binding by Oath. Dit is Phase Fatal. Dit is X-Rated. Nogmaals een hele goede avond.

Dronkelpots. Wat een geweldige titel. Air Liquide. Nu pas verschenen, of het ons nu in 2019, want deze rest ons nog van vorig jaar. Maar nog nooit eerder verschenen. En dat staat op een heerlijke 12 inch uit de serie D-Tuned, die het label D-Tuned heeft uitgebracht voor de viering van hun 10-jarig bestaan. Air Liquide dus met Stronkelpots. En u vindt nog op deze 12 inch ook werk van Luke Fibert, The Cosmic Commando en Humanoid. En die eerste, de laatste, die hoorde nu ook al eens voorbij komen hier bij X-Rated op de Concertzender. Met nu nieuw werk van Pascal Plantinga. Heel veel mensen zullen de naam niet kennen. Hele trouwe luisteraars van X-Rated kunnen zich misschien nog herinneren dat wij, en dan heb ik het over wij, namelijk Arjen en ik, Pascal, te gast hebben gehad in de studio bij Kink FM. Dat is een hele tijd geleden, maar hij heeft een heel nieuw album. En dat album dat heet Blind on Bikini. Dat zal aanstonds gaan verschijnen, dat is ook nog niet uit. En het zal gaan verschijnen via Atatak Records, het label van onder andere Der Plan. En ook Purolator van Der Plan, oftewel Koert Daalke doet op dit album mee. Hij heeft sowieso werkelijk een neus voor mooie titels. Wat dacht u van Have You Ever Had Dinner with a Nobel Peace Prize Winner? Of bijvoorbeeld Jesus Christ Superfuck. Of In Love with Love for Love. Maar we kiezen voor Snowed in at Kokusai Dori. Dit is de nieuwste van Pascal Plantinga.

Ja, de meester van de bas, mag je toch wel zeggen. Samen natuurlijk met Kevin Martin. We hebben het over Mick Harris, oftewel Scorn, The Lower, The Middle Hour Bit. En dat staat op het nieuwste album Café More, verscheen via Ohm Resistance. Waanzinnig goed werk van Scorn. En nu een rondje Shimmering Moods Records. Een heerlijk ambient label. En met vooral oog voor het dat het oog ook wat wil, behalve het oor. Want het zijn allemaal de meest schitterende hoesjes. Allemaal in enveloppen met mooie kaarten opgedrukt. Heel erg mooi gedaan. Zo ook het album Mind Over Midi. Het gaat tenslotte over de muziek. En wat is dat een prachtig album. Het album heet Transit. En daarvan hoort u nu Downfall. Dit is nieuw werk van Mind Over Midi. Prachtig. Even een flink rustpunt.

heerlijk, hè? Alsof je naar een plaat luistert. Maar het is echt een CD, dames en heren, jongens en meisjes. Andrew Sherwell. Prachtig naadloos overgegaan na Mind Over Midi. Twee juweeltjes op het Shimmering Moods label. Het album van Andrew Sherwell heet Without. En u hoorde Without 01V3. Geweldige track van dat nieuwste album van Shimmering Moods van Andrew Sherwell. En wat ook helemaal bijzonder gaat worden en eigenlijk al is, is het album van Craven Faults. Het album dat gaat heten, of dat heet eigenlijk al, Erratics and Unconformities. Een briljant album wat mij betreft en de eerste die zich aandoet voor de eindlijst. Jawel, ik weet het, het is pas de tweede week van januari. En we hebben het nu al over de eindlijst, maar ik vind dit gewoon een fantastisch album. Dat blijkt ook wel weer uit deze track, Vaca Wall. Heerlijke gelaagde synthesizers die over elkaar tuimelen. Heel erg mooi werk dus van Craven Faults. En als u het op cd bestelt, dat is eigenlijk beter, want dan krijgt u een driedubbelaar waar ook nog de vorige EP's van Craven Faults bij zitten. Nu ruim baan, dus Craven Faults.

Ja mensen, Craven Faults. Onthoud die naam. Ik moet hem even afbreken, want dit gaat heel lang door. Dit is een track van 17 minuten. En ik wil nog eigenlijk aan een ander iets nog aandacht besteden in dit uur. Dus 17 minuten, dat kunt u verder naluisteren op het album. En het album van Craven Faults. Prachtig. De afgelopen week werd opgeschrikt door een aantal doden. Of niet alleen deze week, maar ook nog een aantal weken terug. Straks in het volgende uur besteden we nog even aandacht aan Von Oliver. Vandaag overleed Aard Staartjes. Meneer Aard, nou, ik ga geen liedje uit Sesamstraat draaien. Maar ik wil wel nog eventjes aanhalen het feit dat 2 dagen terug Neil Peart overleed. De begenadigd drummer van Rush. En die werd eigenlijk gezien als een van de 10 beste drummers die ooit bestaan heeft. Nou, Rush was altijd wel een favoriete prog-rock band van mij. En daarom nu speciaal voor Neil Peart. We zullen je missen. Rust in vrede. Rest in peace, Neil Peart. En voor Neil gaan we nu naar de overturen luisteren van Rush. Zoals dat in 1976 gemaakt werd op het album 2112. Nogmaals, rust in vrede, Neil Peart.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated op deze zondagavond nog tot 11 uur. Daarna meer fries in X-ray tot middernacht. En ik zei het in het vorige uur al, er is nog iemand ons ontvallen en dat was enkele weken geleden. Dan heb ik het over Vaughn Oliver. Vaughn Oliver is betrokken geweest bij het grafisch ontwerp, het grafisch bedrijf 23 Envelope, wat later V23 werd. En Vaughn Oliver tekende, denk ik, voor, nou ja, wel eigenlijk alle hoezen, nou niet alle, maar in ieder geval heel veel hoezen voor 4AD label. En dan hebben we het over bands als This Mortal Coil, Pixies, The Breeders, noem het allemaal maar op. Echt heel mooi werk leverde Vaughn Oliver af. Daarom nu een LP uit 1981 uit de kast getrokken. En dat is een LP van Maas. Ook hier is de hoes gemaakt door 23 Envelope. Maas, dat is destijds herrezen uit de as van Rima. En na het uiteenvallen van Maas werd het, de ene helft werd Renegade Soundwave en de andere helft werd de Wolfgang Press. Van het album Labor of Love, dit is Maas en Ill. En dat is een LP van Maas, ook hier is de hoes gemaakt door 23 Envelope. Maas, dat is destijds herrezen uit de as van Rima. En na het uiteenvallen van Maas werd het, de ene helft werd Renegade Soundwave en de andere helft werd de Wolfgang Press. Van het album Labor of Love, dit is Maas en Ill.

heerlijke rituelen van Horse Give Birth to Fly. Nou weet ik dat er meestal wel wat vliegen rondvliegen bij de paarden, maar dat ze de geboorte aangeven. Ach, Horse Give Birth to Fly en hoorde Plink Tenebrae. Het staat op de verzamelaar Homo Strepitus. En dat is een verzamelaar samengesteld door Lina Baby Doll, oftewel Deutsch Nepal. Geweldige verzamelaar op entartete muziek. En verder vindt u nog Brighter Death Now op deze verzamelaar. Trepaneringsritualen, raison d'être, Roitov, Deutsch Nepal, Mordhound en Collapse. Heerlijk, Homo Strepitus, een uitstekende verzamelaar. Hierbij X-rated op de concertzender, waar we allemaal, tenminste, ja, ik denk wel allemaal naar Australië kijken. Australië brandt. Inmiddels is er al meer dan 2,5 keer de oppervlakte van Nederland in de fik gegaan. Heel erg naar allemaal, maar gelukkig wordt er heel veel geld opgehaald voor de bestrijding van de branden. Het doet me denken aan diverse bands ook die daar huizen. Zoals bijvoorbeeld Severed Heads. Zij zijn afkomstig uit Sydney. En daarom nu om de Australiërs een hart onder de riem te steken. Een track van Severed Heads. Ik hoop dat hun huis nog staat. Dit is van het album Since the Accident. De track Houses Still Standing. Severed Heads uit 1983.

prachtig werk van Benjamin Lou en Stephen Brown. Bamako ou ailleurs. Benjamin Lou en Stephen Brown, de laatste natuurlijk van Tuxedo Moon. U hoorde het, het was afkomstig van de LP. Douzième journée, le verbe, la parure, l'amour. Benjamin Lou en Stephen Brown. En ik draaide deze omdat deze gedraaid werd door de DJ. DJ Zohar, die draaide bij het werkelijk fenomenale concert van Robert Henke in Muziekgebouw aan het IJ. Dank, dame Zohar, voor het draaien van deze track. Ik was hem helemaal kwijt en nu zit hij weer vol in mijn hoofd. En wat ook vol in het hoofd zit, is nieuw werk van Nicola Diaz. The Coffin of Our Own Comfort Zone. Schitterend ambient werk, Nicola Diaz.

Lost in This Wasteland. Schitterend werk van Lee Toom, het nieuwste album Shades of a Lost World. Lee Toom, hier bij X-Rated, waar we nog even in de muziek van Günter Schlienz duiken. Het album Book of Dreams. Dit is Kafkaesque Speeches, Günter Schlienz.

Lancome van het nieuwe album The Live Long Day. Lancome is een Ierse folkband uit Dublin. Dat kunt u waarschijnlijk ook wel horen. U hoorde Katie Cruel. Een werkelijk een absolute tearjerker. Dit gaat diep in mineur. Prachtig werk van Lancome. En wie het live wil zien optreden, dat kan. Ze gaan in ieder geval optreden op het Roadburn Festival. Dus gaat ze zien als u de mogelijkheid hebt. Ze zullen vast nog wel op andere plekken komen.

En zo meteen gaan we door met X-Ray tussen 11 en 12. En u hoorde inderdaad in het eerste uur al twee tracks van een Shimmering Moods album. Nou, daar gaan we nog een schepje bovenop doen met Who Is IR? Into the Void, parts 1 en 2 hoort u van Who Is IR? Daarna is het de beurt aan nieuw werk van Transtilla. En Transtilla, dat zijn twee jongens die ook verbonden zijn aan Piep Chilling, namelijk Anne-Chris Bakker en Romke Kleefstra. Transtilla 2 is hun allernieuwste project en u hoort twee tracks van Transtilla 2. En we eindigen de X-Ray met een track van het album Carbon van Ecker en Moilitzer. Dat is een nieuw album wat verscheen op Subtext Records. Dat is allemaal in X-Ray, zometeen na 11. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Volgende week, ijs en weder dienende, is er natuurlijk weer een nieuwe X-Rated. En dat zal een bijzondere zijn, want dan is het namelijk bijna 10 jaar geleden dat Arjen Grolleman kwam te overlijden. Dat is maandag de 20e, maar zondag de 19e draai ik sowieso favoriete platen van Arjen Grolleman. Vrijwel geen nieuwe muziek, allemaal muziek voor Arjen. De week daarop, de 26e, dan een kaartenactie, een special rond Grauzone. Dan geven we kaarten weg voor het Grauzone Festival. Dat in januari bij X-Rated. Nu X-Ray. Blijf bij de concertzender. Blijf bij X-Ray. Dank voor alle reacties en nogmaals dank voor het luisteren. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Sprakeloos, werkelijk. Normaal draai ik geen tracks van ruim 18 minuten in X-Rated, want dat is zonde, daar hebben we X-Ray voor. Maar jeetje mina, deze track is zo ongelooflijk mooi van opbouw dat je het onmogelijk kan afbreken. We hebben het over een nieuw werkstuk, een dubbelaar zelfs, van Michel Banabila. Zijn nieuwste heet Movements, Music for Dance. En dat is stukken die hij inderdaad heeft geschreven voor dansoptredens. En deze die heette Illicit Acquirement. En het is de soundtrack voor de geografie Enough, die gemaakt is door Patrick O'Brien. En dat is gemaakt voor O'Brien Dance, Patrick O'Brien Dance Collective. En met de support van CUNY Dance Initiative. De première vond plaats in La Guardia Performing Arts Center in New York op 14 november vorig jaar. Prachtig werk van Michel Banabila. Gaat dit aanschaffen, deze fantastische dubbelaar van Michel Banabila. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. En ik heb weliswaar 18 minuten de tijd gehad om alles door te worstelen wat u gemaild heeft. Maar ik ben er nog niet helemaal uit. Dus de prijswinnaars, die hoort u iets later dan 10:30. En nu eerst de tijd voor Skin Area. We gaan het wat zwaarder aanzetten via het album Rotko Field. Dit is In The Skin 2. En Skin Area heeft onder andere Martin Blood in de gelederen. Vroeger Jarl. Dit is Skin Area.

up with no

Mijn favoriete Russen, mag ik wel zeggen. Noises of Russia. Dit was echter in een samenwerkingsverband met Who Ush Who Who. En het heet, pardon, How My Smolders in You. Let wel, het is niet fysiek verkrijgbaar. Het is een digitale track die ze in eigen beheer via Bandcamp hebben uitgebracht. En er staat ook nog bij dat die gratis te downloaden is. Doe dat. How My Smolders in You. You Hush, You Who en Noises of Russia. Hier bij X-Rated op de concertzender. 8 minuten te laat, maar goed, ik ben er dan toch uit, zeg. Dank u allen hartelijk voor het mailen. U wilt allemaal naar Groutzone, dat blijkt wel. Wel nu, de volgende prijswinnaars die zijn er uitgerold voor de vrijdag. Dat is dus eenmaal een toegang samen met iemand anders, 1 plus 1 dus. Voor de vrijdag is dat geworden Gert Willem van Maurik. En hetzelfde voor de zaterdag, dat is geworden Joost van der Molen. Voor de vrijdag dus Gert Willem van Maurik, voor de zaterdag Joost van der Molen. Gefeliciteerd namens Groutzone, namens X-Rated, namens de concertzender. Ik wens u allen heel erg veel plezier. En ik zei het al, wie er vrijdag is, dat is in dit geval Gert Willem. Kom me vooral even opzoeken als ik platen sta te draaien voor en na Joost van Wissem en voor Test Department. Goed, X-Rated op de concertzender met nu nieuw en oud tegelijk werk van Burial. Die doet het goed. Burial doet het in de hele diepe ambient soundscapes, maar ook in dance-achtige dingen. Er is nu een verzamelaar uit Tunes 2011-2019, waar ze allemaal staan. Gecompileerd. Fantastisch werk van Burial. Dit is Beachfires.

the world is full of crime. I know that the world.

another one.

The world is full of presents.

prachtig werk. Strength Through Joy. En dat is het werk van Timothy Jan en Richard Leviathan. Een en ander geproduceerd door Douglas P. van Death in June. Het album Salute to Light van Strength Through Joy hoorde Garden of Predation. En daarvoor, naadloos na Burial, hoorde u Interconnected. Een gedeelte uit Multicolor van het album Extended Environments, wat vorig jaar verscheen via Neo Tantra Records.

0: En dan markeert het einde van deze episode van X-Rated op de Concertzender. Maar je weet het, er is nog veel meer aanstonds. Namelijk direct na 11 X-Ray. En dat is dit keer weer een exclusieve mix. En die is gemaakt door een oude bekende, Science. En hij maakte voor ons de Delta Waves 3 mix. En die is weer fantastisch. Ik geef een kleine bloemlezing uit wat u kan krijgen. Namelijk, wat dacht u van Drun, Steve Houshield, Katharina Barbieri, James Murray, Telefoon Tel Aviv, Autumn of Communion, Bersarin Quartet, Olan Mill en Hotel Neon. Maar nog veel meer in de hele fijne mix die zometeen gaat komen. Tot middernacht hier bij de Concertzender in X-Ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op de zondagavond. Uiteraard is er volgende week weer een nieuwe episode te beleven op de zondagavond, zoals dat hoort, hier bij de Concertzone. Dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen en dank ook voor alle mailers voor Groutzone. En wat ik al zei, mocht u naast het spreekwoordelijke potje hebben gepist, ga vooral naar Groutzone, want dat is meer dan dwars de moeite waard. Zometeen dus, Delta Waves 3 door Science. En wat mij betreft, tot volgende week, wanneer er weer een nieuwe X-Rated is. Vanaf 9 uur des avonds. Het regent inmiddels buiten in een groot gedeelte, dus blijf u lekker binnen en geniet. Dag!
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Max. Rated.

Heerlijk onderaards grommel, eindigend deze track van Scalpel. En Scalpel komt uit Duitsland, een duo uit Duitsland. En die bracht dit uit in 2010 via het eveneens Duitse Audiofop Records. Het album Nothing Important to Tell So Far. Je hoorde het schitterende An Inkling of Things to Come. Ja, helaas, na 2010 was het gedaan met Scalpel. Waarom? Geen idee. Misschien moeten ze nog een album uitbrengen als laatste met de titel Nothing Important to Tell Anymore. U luistert naar X-Rated op de Concertzender met nieuw werk, redelijk nieuw althans, eind 2023. Verschenen van Satori. The Woods, dat verscheen via Cold Spring Records, was vroeger een band waarin onder andere ook Justin Mitchell zitting had. En hij is een van de oprichters van Cold Spring Records. Hij is er inmiddels weer uit en nu is het het soloproject van Dave Kirby. Hier is Satori in, houd u vast, Restrict.

Haantjes, schaapjes. Ik was erg onder de indruk wat ik vandaag zag. De verkiezingen in Rusland en het ongelofelijke stille protest wat de kop opstak. Niet alleen in Rusland zelf, maar over eigenlijk de hele wereld. Allerlei stille protesten bij Russische ambassades. Stille protesten, maar laat de herrie maar aan Noises of Russia over. Daarom andermaal de geweldige track Humility Part 2 in de speler van het gelijknamige album wat verscheen in 2010. Wel nu, het is net over 10:30, dus aardig op tijd om u even te vermelden wie de prijswinnaars zijn geworden voor de avond in OT301 op Goede Vrijdag, vrijdag 29 maart, Synthetic Reality. Ik heb inderdaad, zoals altijd, heel eerlijk de 5e en 10e mailer eruit gekozen. En dat zijn dit keer Rob Meren en Patricia Jansen. Rob Meren en Patricia Jansen. Gefeliciteerd namens Synthetic Reality, namens de organisatrice Simona Della Morte, oftewel Feralia Planitia, die overigens niet optreedt die avond, dat dan weer niet. En namens X-Rated en de concertzender natuurlijk, waar we snel verder gaan met de nieuwe van Lustmord. Jawel, u hoorde een aantal maanden geleden al eerder een track van dat album en nu andermaal nog eentje. En misschien nog wel veel meer, want hij is met stip binnengekomen in de eindlijst voor dit jaar. Much Unseen is also here. Brian Williams, Brian Lustmord in Their Souls Asunder.

Ordo Rosarius Equilibrio met Mary Dances in the Shadow, the holiest of harlots. En dat vindt u op het album Cocktails, Carnage, Crucifixion and Pornography. In 2003 verschenen via Cold Meat Industry. Petter Andersson was onder andere Ordo Rosarius Equilibrio aan het einde van deze episode van X-Rated. En u voor kon luisteren, dat sloot overigens naadloos aan op Lustmord. Nieuw werk, Lustmord was nieuw werk, maar een ouder werk wat verschenen is via Manica. Manica uit 2019. Je hoorde een track van het album Niet Grimfax Not. En dat verscheen via Nacht Nebelverbond uit Rotterdam. Schitterend werk hoorde u in Nacht Nevel 1. Een collectief dus uit Rotterdam, Manica. En daarvoor dus Much Unseen Is Also Here van Lustmord.

0: En zometeen het derde uur, oftewel X-Ray tot middernacht. Met wat minder zwaar werk, maar wel heel erg fraai werk van Olafur Arnalds en zijn samenwerking met Niels Fraam. Het heet dan ook Collaborative Works. En u hoort 5 tracks van Loon, 3 tracks van Stare en 2 tracks van Life Story, Love and Glory. En dit samenwerkingsverband verscheen in 2015. Zometeen dus in X-Ray Olafur Arnalds en Niels Fraam. Nou, we zijn nauwelijks tot niet geplaagd met ellende deze zondag en deze X-rated. Dus dat is fijn. Laten we hopen dat dat definitief tot het verleden behoort. Volgende week is er derhalve weer een nieuwe X-rated. En dan duiken we in de wonderenwereld van Roadburn. De gast hier in de studio, wat hij gaat doen, dat weet ik nog niet. Dat ga ik met hem bespreken. Maar in ieder geval is hier Walter Roeimakers, oftewel Walter Roadburn zelf, ook present. Tot volgende week, tot X-Rated. En voor nu, blijf bij X-Ray. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.
2: Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
3: Good evening. Good evening.
4: Buenas noches, señoras y señores.
5: Mesdames et messieurs, bonjour.
6: Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen.

Max. Rated.

0: En dat is geen gewogen freak meer, dat is Depth Charge. J. Soul Kane van de nieuwe 12-inch Robot Mol. En dit was het nummer Honor. En dat is de B-kant van de nieuwe Depth Charge 12-inch.
1: Je vraagt je af, proberen zo'n instrumenten na te doen, of zijn het gewoon draaitafels die men gebruikt? Of samplers waar ook vliegwielen aan zitten? Nou, het is in ieder geval zeer geïnspireerd opgenomen.
0: Ja, dat kun je wel zeggen, net als het volgende. En die gaat ook maar gewoon door Mick Harris. Dit is Scorn van de nieuwe 12-inch nummer Collections.

0: zijn.
1: En iedereen die houdt van de wat hardere en moeilijkere elektronica zit natuurlijk goed ook deze week weer in het eerste uurtje van X-Rated. Het geluisterd naar muziek van Jeff Mills.
2: En zijn project heet Actual. En je hebt dan Axis AB en dit was Axis CD. En de CD staat niet voor compact disc, maar gewoon voor de delen C en D. Allemaal vertegenwoordigd op één CD. Daarmee bedoel ik dan weer wel compact disc. Kortom, Actual Jeff Mills.
3: Dit was toch een stuk vinyl?
2: Correct me if I'm wrong. Dit was een club. Dit was een stuk vinyl, maar ik vertel dit voor iedere liefhebber van compact discs.
3: Ah,
2: die heb je namelijk. Die bestaan. Echt waar.
1: U luistert naar
0: X-Rated.
1: Nou, dit is het eerste uurtje met alvast een kloof die geslecht wordt, gedicht wordt tot aan de komende uren. Want dit wordt donkerder en duisterder om te beluisteren.
2: En tot die tijd gaan we het doen met Anthony Rother. Ja, daar is hij weer. Alweer een nieuwe LP. U hoort het goed, LP nog niet op CD. En dan bedoel ik wederom compact disc. Die komt volgende week. Tot nu toe moeten we het doen met het vinyl. De LP heet Hacker en het nummer waar we dit uur van X-Rated mee gaan afsluiten heet Dualis.

La Soupeuse, hoorde u. En dat is afkomstig van een project rond Hector Zazou. Een collectief rond Hector Zazou, wat bestaande uit diverse kunstenaars en muzikanten. Jeanne Folie, J.L. Henning, VX Zit 375 en Bazooka speelden mee op dit album. Het album La Perversita. En inderdaad, u hoort het al, pervers. En Arjen die had natuurlijk best wel een fascinatie voor pervers. De eerste plaat die hij bij de Hofstedelijke Boeddhisk in Amsterdam kocht bij mij was inderdaad Scatology van Coil. En die heeft hij gekocht vanwege het feit dat er twee heren op stonden die zich wentelden in stront. En La Perversita die nu op de draaitafel lag, dat is omgeven door ook allerlei perversiteiten. Zoals het label bijvoorbeeld. Daar staat een naakt 9 à 10-jarig meisje op dat met haar vingertjes tussen de beentjes zit. En ook de inlays die liggen er niet om. En de muziek ook niet. Prachtig werk van Hector Zazou en de zijne alweer uit 1979. U luistert naar X-Rated op de Concertzender, waar we een eerbetoon houden aan Arjen Grolleman. Vanwege het feit dat het morgen exact 10 jaar geleden is dat hij ons moest ontvallen. 20 januari, dat is precies 20 dagen na oud en nieuw. De laatste oud en nieuw die ik met Arjen vierde en een paar vrienden bij hem thuis. Dat was inderdaad de oud en nieuw van 2009 op 2010... Nee, niks, geen oudejaarsconferences, niks, geen spelletjes, mens erger je niet, niks, geen vuurwerk. Bij ons stond in de repeat Beating the Retreat, de DVD, die video die uit is gebracht door Test Department. En dat schalde terwijl wij zaten aan de wijn, de champagne, bier en heel veel lekkere hapjes. Schalde dat door de woonkamer in de repeat dus. En wij wensten elkaar direct na 12 tijdens het afspelen van die video-DVD elkaar een gelukkig nieuwjaar. Nou, een gelukkig nieuwjaar werd het niet. Test Department, die is er nog steeds. Die gaan dus binnenkort weer optreden in respectievelijk Den Haag en Heerlen. Dus ze bestaan nog steeds, maar dat is wel een iets andere band dan dat het toen was. In ieder geval, in de repeat toen, Beating the Retreat. En daarom nu Test Department, Cold Witness voor Arjen.

0: geworden te doen. De faithful and the sinners. Those who are not with Allah. It is the word of every Muslim. To understand that the friends of war are upon us, and it's our opponent to defend us. And I want to say to the United States and to its people, I swear by Allah, who has created the sun to the sky, that the United States does not give or anyone who lives in the United States, that the United States will have no peace until every sinner, every Israeli leaves the Palestinian lands. May God bless you. May God bless you.
1: Een track die ik dankzij Arjen heb leren kennen. Ik kwam de studio binnenlopen en toen stond dit keihard aan. Hij had het ontdekt, Clearstream Temple. En dat is afkomstig van het album 16. Je hoorde de 16th Trump. U luistert naar X-Rated op de concertzender. Een eerbetoon aan Arjen Grolleman. Omdat het morgen precies 10 jaar geleden is dat Arjen niet meer onder ons mocht zijn. We hadden vaak tijdens X-Rated de grootste lol. We hebben af en toe gewoon doorstarten gemaakt die helemaal niet gepland waren, omdat we krom lagen van het lachen. Er was echter één track waar we altijd helemaal stil van werden, waar we echt geen grappen en grollen uithaalden. Nee, daar hebben we ademloos naar zitten luisteren. En die track, dat was I Was No Longer His Dominant. Een van de meest angstaanjagende, indringende tracks van Nurse With a Wound. Die kwam binnen en daar hebben we meerdere malen ademloos naar zitten luisteren. En destijds ook meerdere malen gedraaid. Nurse With a Wound.

announcement of an interval, he would

much time left for these escape attempts. Look at it this way.

beginning is also the end. Time defines it.

allemaal Coil. Natuurlijk Coil, want ik zei het al. Als je Coil zegt, dan zeg je Arjen, zeg je Arjen, dan zeg je Coil. The Dreamer is Still Asleep. Nog zo'n track waar we continu met kippenvel naar luisterden. Dit kwam van Music to Play in the Dark, volume 1. En hiervoor kon u luisteren naar Current 93, A Visit to Dogland. Ik had de mooie en toch moeilijke opgave om de crematiemuziek voor de crematie van Arjen te mogen uitzoeken. 8 tracks mocht ik uitzoeken. Ik ben er de hele dag mee bezig geweest. Deze die staat me echter nog goed bij. Dit was een van Arjen's favorietste Current 93 tracks. A Visit to Dogland. Het staat op de verzamelaar The Fight Is On. En ik kan me nog herinneren, tijdens de crematie, ja, ik was alleen maar in tranen. Ik heb echt bijna niks mee kunnen maken. Maar door de tranen heen heb ik kunnen zien hoe het personeel van de crematie, hoe noem je dat? In ieder geval het personeel in de aula van de crematieonderneming, die keek nogal zorgelijk naar de installatie toen deze track klonk. Ze dachten dat het helemaal misging. Ze hadden niet in de gaten dat dit gewoon een schitterende, ontregelende track was. Door mijn tranen heen moest ik vreselijk lachen. Eigenlijk. Heerlijk. Dat was ook typisch Arjen. Lekker dwars. Ook nu hoort u nog Current 93 samen met Hilmar Urn Hilmarsson. Merry Go Round and Round van het Island album. Zometeen is er X-Ray tot middernacht en ook dat is Coil. Alleen een hele andere Coil dan u gewend bent, namelijk de tracks die op ANS staan. John Bellis, Peter Christofferson, Ossian Brown, Thijpel Sandra en Ivan Pavlov tezamen in ANS. 2 tracks waar ze lekker frieken op de ANS synthesizer. Morgen is er een prachtige tribute te beluisteren, tenminste ik neem aan dat die prachtig wordt, op Kink, de nieuwe Kink. Luister van 7 uur 's avonds tot 10 uur 's avonds een 3 uur durende eerbetoon aan Arjen Grolleman. Met interviews met Jantien van Tol, de toenmalige station manager van Kink FM, Mark van der Molen en mijzelf. Morgen dus tussen 7 en 10 bij Kink. Volgende week is er weer een nieuwe X-Rated op de concertzender om 9 uur. Een reguliere, dan een special en kaarten te winnen voor het Grauzone Festival. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar dit eerbetoon voor Arjen Grolleman. Arjen, zullen we je nooit, nooit, nooit meer vergeten. En als altijd wordt X-Rated opgedragen aan jou. Voor altijd. Rust zacht, lieve vriend.

Max. Rated. X-rated.

draaien. Kantig bleek. Op skorrelief. Loft. Veehals jib.

prachtig. Wat een verstilling. Uiteraard opgenomen in een klein kerkje. Dat kan niet anders, zo klinkt het ook. Het schitterende nieuwe werk van The Alvaret Ensemble. Het album heet EA en u hoorde Blauw Gers. Dat is gewoon eigenlijk gewoon blauw gras. Het is een collectief wat op is gebouwd rond de broeren Kleefstra, Jan en Romke. En ze weten zich deze keer bijgestaan door Greg Haynes en Sietse Pruiksma, aangevuld met een celliste en een violiste. Schitterend werk van The Alvaret Ensemble. Het nieuwste werk dus, en dat is EA. EA, prachtig, verstilling. U luistert naar X-Rated op de Concertzender en over verstilling gesproken. Deze week overleed Rijnbert de Leeuw. En dat was een schitterende pianist en dirigent. Hij was ook oprichter onder andere van het Schoenberg Ensemble. En hij wist eigenlijk de klassieke muziek heel dicht bij de mensen te brengen. Op een hele speciale manier. Zoals hij zijn werk uitvoerde. Bijvoorbeeld, hij is beroemd geworden door het uitvoeren van het werk van Erik Satie. En dat deed hij op een hele eigenwijze en langzame manier, waarop het heel erg broos, bijna romantisch werd. Rijnbert de Leeuw is 81 jaar geworden en ik wil in X-Rated toch even stilstaan bij het overlijden van deze man. Omdat hij van onschatbare waarde is geweest voor de muziek. En Erik Satie is dat ook, aangezien hij natuurlijk met zijn composities mensen als de moderne componisten als Niels Frahm of een Peter Broderick een groot voorbeeld is geweest. Rust in vrede, Rijnbert de Leeuw. Daarom nu in X-Rated gedeelte uit Gnossien. Voor jou, Rijnbert de Leeuw.

Och, wat prachtig ook weer. Eujeroem. En dat is afkomstig van het album Alting Falder i Samme Roem. En van dat werk hoort u deel 3. Schitterend werk van Eujeroem. En deze is uitgebracht via het label Sound in Silence. In oplage van 200 stuks. Schitterend. X-rated op de concertzender. De hoogste tijd om de 5 prijswinnaars bekend te maken. En nou, dat was niet wat je noemt heel moeilijk. U heeft flink gemaild, dus ik kon een eerlijke prikactie doen. En ik heb de 5e, de 10e, de 15e, de 20e en de 25e mailer eruit gekozen. En dat zijn achtereenvolgens geworden. En die kunnen dus naar Sonic Acts. Maar dan alleen op de avond, zaterdag 22 februari in Paradiso, de Expanded Experience avond. Dat zijn Johan Wetering, Matthé Tubben, Erwin Dorlijn, Mark van der Voort en Rob Meren. Johan Wetering, Matthé Tubben, Erwin Dorlijn, Mark van der Voort en Rob Meren. Gefeliciteerd namens X-Rated, gefeliciteerd namens de concertzender, namens Sonic Acts en namens natuurlijk mijzelf. Heel fijn u daar aan te treffen en hoe een en ander in zijn werk gaat, dat krijgt u per mail bevestigd deze week. Aanstaande zaterdag dus in Paradiso Amsterdam. Goed, verder met de realiteit van nu. Het is niet alleen mensen die overlijden gelukkig, maar ook gewoon wel nare dingen als bands die ermee ophouden. Zo waren er 2 spraakmakende noise industrial bands deze week die bekend maakten dat ze er de brui aan geven. Achtereenvolgens zijn dat Karjalan, Sisit en Controlled Bleeding. Helaas, die zijn niet meer. Het laatste wapenfeit is inmiddels verschenen van beide bands. Daarom nu achtereenvolgens eerst Karjalan Sisit. En het laatste wat ze uitbrachten was het album I Want You Dead. En Controlled Bleeding hoort u daarna. Helaas, ze zijn niet meer. Maar gelukkig is er nog wel de muziek. We zetten een tandje harder nu met Karjalan Sisit.

Schitterend werk van Controlled Bleeding, Between Tides was het album, uitgebracht op het Zweedse Multimood Records. Joe Papa en Chris Moriarty, die leefden al niet meer, die zijn respectievelijk in 2009 en 2008 overleden. En Paul Lemos was het enige overgebleven lid nog van Controlled Bleeding. En hij zette de band voort met andere leden. Maar daar is nu dus een einde aan gekomen. U hoorde Under Burned Hills, Controlled Bleeding. U luistert naar X-Rated. Nog een kwartier, een krap kwartier. En dan is het nu tijd voor de nieuwe van Machinefabriek. Rutger Seiderveld heeft weer een nieuw album uitgebracht op Glacial Movements. Stillness Soundtracks deel 2. De eerste die was in 2014. Schitterend werk getuigen ook deze. Stillness 6. Machinefabriek. Stillness 6. Le Maire Channel Antarctica.

Namelijk pas op 17 april aanstaande, dan zal het nieuwe album van Jarbo gaan verschijnen, Illusory. En u hoorde de titeltrack alvast van dat album. 17 april dus, dan gaat die verschijnen via het Belgische Consoling Sounds. Jarbo natuurlijk, de ex-zangeres en toetseniste van Swans. Overigens, op Grauwzone de Swans film gezien. En daar was Jarbo ook in te zien. En dat is een film die u absoluut moet zien. En hij schijnt nog een keer herhaald te worden. Ergens in maart of april in de Melkweg in Amsterdam. Dus ga dat zien als u hem gemist heeft. Zometeen is er het derde uur van X-Rated onder de noemer X-Ray. En dat zal gevuld zijn met Jarl. Jarl is Eric Jarl. En hem kennen we onder andere van een band als Irm. En solo maakt hij de ene fantastische soloalbum na het andere. Dit album heeft hij zich in ieder geval laten inspireren door de mensen uit de minimal music als Terry Riley. Dat is duidelijk te horen. Je hoort 3 tracks onder de titel Repetition en 2 tracks onder de noemer Darkness. En beide zijn afkomstig van het album Symptoms Variations Sensory Deprivation. En dat verscheen vorig jaar via Reverse Alignment. Dus zometeen mooi, prachtig en diep werk van Jarl in X-Ray tot middernacht. Daarna volgt een nieuwe aflevering van Dr. Klangendoem direct na 12. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze concertzender en op deze zondagavond. Fijn dat u erbij was. Dank ook voor alle reacties die ik via diverse kanalen als Twitter, Facebook, sms en mail mocht ontvangen. Wellicht tref ik u aanstaande zaterdag in Paradiso bij Sonic X Expanded Experience. En anders is er gewoon volgende week ijs. En deze keer moet ik er toch echt wel weer storm bij zetten. En wederdienende een nieuwe X-Rated op de zondag tussen 9 en 11. Geniet van de komende week. Blijf bij de concertzender en u kunt ons ook steunen. We blijven het hard nodig hebben. Voor nu, blijf bij X-Ray, blijf bij de concertzender. Heb een mooie nacht. Dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: X-rated.

Je kan het scharen onder Berliner Schule, maar dat is dit niet. Ramp vindt dat je dit moet scharen onder Bielefeld School of Electronic Psychedelic. Nou, zo is het maar net. Vergeet u alle voorgaande aankondigingen en afkondigingen van mij toen ik ze aan en afkondigde als Ramp. Maar het is gewoon Ramp op zijn Nederlands. Als zo'n ramp waar je zo'n skatebaan hebt of natuurlijk gewoon een ramp. Een disaster. Ramp is weer helemaal terug. Steven Parsik. Arp Anciel heet het nieuwste album. Wat verscheen via het eigen label Doombient. En u hoorde Chunky Cookies Carpet Ride Part 3 van Ramp. Een heerlijk nieuw album dus verschenen van Ramp. X-Rated op de concertzender waar we het wat steviger gaan aanzetten met Loud as Giants. Justin Broderick van Godflesh en Dirk Serris van Vitna op Mana, Microphonics, Fear Falls Burning en noem het allemaal maar op. Hun samenwerking is Loud as Giants. Dit is van het nieuw verschenen album Empty Homes op Consoling Sounds, de track Estranged.

ja, die gaat diep. Heel erg diep. Fomalhaut en in samenwerking met Niem. We hoorden Before the Night. En dat staat op het net verschenen album From the Longest Winter. Via het Poolse Zoharum tot ons gekomen. Schitterend. Fomalhaut. En dat is een ster. En die ster is eigenlijk zelf Thomas Borowski. En Niem, dat is Giuseppe Verdicchio. Samen vormen zij dit duo. En u hoort het allemaal hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we eventjes teruggaan in de tijd, namelijk 2002. Toen verscheen Sophia's The Seduction of Madness. Werkelijk een bloedstollend album. En ik kan nog herinneren dat de track die ik nu ga spelen voor u, dat die draaide in de Melkweg in Amsterdam. En dat was in aanloop van het concert wat gehouden werd door White House. En tot mijn stomme verbazing werd ik op een gegeven moment tijdens deze track, vlak voor eigenlijk net na het begin, op de PA gegooid. En dat bleek dus inderdaad op concertsterkte te zijn. Dat was op wens van White House. En die wilden ook niet dat ik, als zij opkwamen, de track wegdraaide. Want ze vonden het zo geweldig dat het samen met de track die ik draaide, dat te horen was voor het publiek. Ik weet nog dat voor het concert, vlak voor het concert, iedereen om zich heen keek van: is het nou allemaal al begonnen of hoe zit dat? We hebben het over The Seduction of Madness, het derde gedeelte. Houd u vast, angstaanjagend werk van Sophia.

Ik hoorde Above the Ruins. En Above the Ruins, dat was de band waar Tony Wakeford in zat. Voordat hij zitting nam samen met Douglas P. En O'Keel in Death in June. En natuurlijk later nog Sol Invictus starten. De eerste band dus van... of niet de allereerste, want dat was Crisis natuurlijk. Above the Ruins in ieder geval met Tony Wakeford. Je hoorde Waiting en dat kwam van het album Songs of the Wolf. Origineel in 1984 verschenen op cassette en later een heerlijk uitgegeven op andere formaten als LP en CD. En hiervoor kunnen luisteren naar het derde gedeelte uit The Seduction of Madness van Sofia. De band van Peter Biergo. Zometeen het derde uur en dat is X-Ray. En daarin hebben we een prachtig werkstuk met de titel La Nordica. Sinfonia Contempora 2, Sals des Nordens. En dat is een project van Hans Joachim Rödelius. Natuurlijk van Cluster. En Hans-Joachim Rödelius weet zich vergezeld op dit werkstuk van compaan Dieter Meubius, die helaas al niet meer onder ons is. En verder nog Juraj Novoselic en Laszlo Ramhorst. Dus een heel project van Hans-Joachim Rödelius en Dieter Meubius. Dat hoort u zometeen in X-Ray tot middernacht.

0: Ik dank allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Want het einde zit erop. Maar nogmaals, er is een derde uur. Dus blijft u vooral hangen voor X-Ray. En daarna een nieuwe Dr. Klangendoem hier op de Concertzender. Dank voor alle reacties die ik ook mocht ontvangen. Dat doet goed. Volgende week, ijs en weder dienende, is er natuurlijk weer een nieuwe X-Rated. Op de zondagavond, zoals u dat gewend bent. Tussen 9 en 11. Er waren wat kleine probleempjes met de stream, maar ik heb begrepen dat alles weer is opgelost. Dus geniet ervan. U kunt in ieder geval alles nog naluisteren direct na uitzending. En de hele week door tot in Sint-Jutemus. Dus doe dat. Blijf bij X-Ray. En voor nu, een goede nacht en dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Ratings.

Ik weet het complete heiligschennis wat ik nu doe. Maar dit gaat nog een kwartier zo door. En dan hebben we daarna nog een track van een half uur. De nieuwste van Aiden Baker. En die komt binnen, zeg. Ongelooflijk. Wat mij betreft denk ik echt het beste wat hij ooit gemaakt heeft. Het is het nieuwe album Pitroviri. En dat is het nieuw verschenen via het Italiaanse Glacial Movements Records. U hoorde het gedeelte in ieder geval uit Cybernicum. Aiden Baker, ook werkzaam in Nadja bijvoorbeeld. Fantastisch werk, Aiden. Ga zo door, zou ik zeggen. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. En afgelopen vrijdag, ja, toen was het zover. Come on, bring in the night. In de Baruch in Rotterdam werd acte de présence gegeven door Desiderii Marginis, Raison d'être en afsluiter Brighter Death Now. Nou, ik maak niet vaak mee dat je op één avond over alle drie de concerten kan zeggen dat het werkelijk geweldig was. Want dat was het. De avond werd afgesloten door Brighter Death Now. Dus ik heb ook het nieuwste album heb ik bij de merchandise gekocht. Evenals een t-shirt van Raison d'être en Desiderii Marginis natuurlijk. Brighter Death Now sloot af en met een werkelijk zinderend en snoeihard concert. Het nieuwste album heet No Decency. En dat is een soort album wat die wat gemaakt is als een soort rehearsal. Een soort oefening voor de tracks die ze tijdens de tour zouden doen. No Decency is verschenen via Cold Meat Industry. Terwijl iedereen dacht dat dat label allang dood was. Nou nee dus. Het gekke is dat het CMI 05 is. En dat is het catalogusnummer van Memorandum met Omore uit een heel ver verleden. Zelfde catalogusnummer. Maar goed, wat maakt het uit? Dit is Brighter Death Now en de titel. En dat is precies datgene wat ik dacht over afgelopen vrijdagavond. Oh, what a night.

Zo die u heerlijk zeg. Institution DOL. Dat was alweer even geleden dat dat hier te horen was in X-Rated. Institution DOL met Instructions for Modern Weakness. Het album wat in 2007 verscheen via Steinklang Industries. U hoorde Plastic Society. Matthias Beisel is nog steeds een Institution DOL. X-Rated op de concertzender met fonkelnieuw werk. En dat gaat nog verschijnen. En daar is hij weer. Op 29 maart. Het wordt een prachtige datum. Dan verschijnt het nieuwste album van MPC. Featuring Peter Biergo. Het vorige album wat ze samen uitbrachten. Dat was onder de artiestennaam Onus. En dit album brengen ze uit onder de naam MPC. Featuring Peter Biergo met als titel Onus. Jawel. Overwhelming Cruelty gaat u horen van dat album wat dus op 29 maart aanstaande gaat verschijnen via Consoling Sounds. Dat album heet dus Onus. Hier zijn ze samen in het schitterende, het prachtige, het werkelijk overwhelming cruelty.

0: Ja, richtiger Heimatvolk van Soul Search, Spielmann. Staat op de verzamelaar Steinklang Industries 2. Verschenen via Steinklang Industries. Jawel. En dat allemaal aan het einde van deze episode van X-Rated. Hiervoor kon je luisteren naar vogelnieuw werk van Undir Heimar. En dat album dat heet Gununga Galdi. En de titel Urbur of zoiets, hoe je het precies uitspreekt, weet ik niet. Maar in ieder geval, hij moet nog uitkomen. En u raadt het al, jawel, 29 maart. Ook die komt uit en dat gaat gebeuren via Cyclic Law. Undir Heimar. En daarvoor dus, ook verschijnend 29 maart, NPC... en Peter Bjergo met Onus. En zometeen is er derde uur X-Rated en dat is X-Ray. En dat is geheel gewijd aan het werk van Annemarie Antara Borg. En zij maakte in 2018 het prachtige album In Nomine Tellus. Je hoort 5 tracks, heel indringende tracks, een hele mooie, ook gezongen tracks van Annemarie Borg. Zometeen in X-Ray. En dat allemaal tot middernacht. En daarna is het weer de beurt aan een nieuwe Dr. Klangendoem. Waar het ook weer de beurt aan is, is een nieuwe aflevering van Kaap Gonzo. Het programma rond Gonzo Circus, wat we eindelijk hebben weten binnen te halen. En daar zijn we heel trots op hier bij de Concertzender. Aanstaande woensdag vanaf 8 uur is het weer zover. En de tweede Kaap Gonzo woensdag. Schrijf het in de agenda. Nou, het was weer een programma vol met vallen en opstaan. En direct na het begin was het al vallen. En het bleef vallen en het bleef vallen. Maar uiteindelijk hebben we weer contact kunnen maken met de playlist, met de site, met de app. Nou ja, we zullen zien wat de toekomst brengt. Men dacht dat het was opgelost, maar dat als het is het dus allerminst. Ik hoop dat u niet al te veel ellende hebt gehad en toch hebt genoten van deze X-Rated. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren. En IJsweder, website, app en weet ik wat ellende dienen er volgende week weer. Tot dan, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman.
2: X-Rated.

X-rated.

een waarlijk vliegende start van deze X-Rated. Influx. En Influx is het racerskind van James Bernard. En die kennen we van een aantal fantastische albums. Waaronder Atmospherics. Heerlijk werk van James Bernard uit 1993. Hij noemt zich Influx. En dit was de track Brain Eater. En dit is nieuw werk. Of het is al eventjes uit, maar nog nooit gedraaid in X-Rated. De nieuwe van Urban Meditation. Die heet Recurrence of Space. Je hoort de mix die Urban Meditation van zijn eigen track maakte van de track Where No Man. Dit is Urban Meditation. Dit is X-Rated. Allemaal heel erg fijn. En bedankt dat u er weer bij zit. En bij bent vanavond. Allemaal een hele goede avond bij X-Rated.

buitengewoon indrukwekkend werkstuk wat nog veel langer doorgaat. Een totaal 23 minuten lengte. En het mag geen geheim zijn dat ik Cozy Fanny Tutti heel hoog op zitten. Zij zit namelijk in de band die ik het meest heb bewonderd in de tijd. Throbbing Gristle. Cozy Fanny Tutti besloot eigenlijk in 1982 haar verhaal op muziek te zetten. Haar complete verhaal als performance, artiesten en muzikanten. En dat heeft ze op een buitengewoon fijne wijze gedaan op het album Time to Tell. En dat verscheen in 1982 op cassette. En dat verscheen destijds via Flow Motion Records. Prachtig werk van Cozy Fanny Tutti. U hoorde Time to Tell. Maar er zijn veel meer dames, vandaar dat ik de andere helft van deze track laat voor wat het is. Want er is dus nog veel meer te beleven. Wat dacht u van een andere vrouw die ik buitengewoon bewonder? Diamanda Galas, die hoort zeker in dit rijtje thuis. Saint of the Pit, en dit is Deliver Me. Huiver bij Diamanda Galas.

Ja, hier ben ik echt even stil van. Poeh, wat is dit toch een ongelooflijk prachtige track. Red Sun van Anna von Hausewolf van het album Ceremony, zoals dat in 2012 verscheen via Kning Disc. Geweldig, maar dan ook echt geweldig. Door merg en been, Anna von Hausewolf. U luistert naar X-Rated op de Concertzender, waar we aandacht besteden aan Internationale Vrouwendag, omdat dat gewoon nodig is. Wat dacht u van Jarbo? Dat is de dame die natuurlijk heel erg lang in Swans heeft gezeten en het ook solo goed doet. Zo zal er binnenkort, pas volgende maand, eind april, verschijnt er een nieuw album, Illusory. En dat zal gaan verschijnen via Consoling Sounds uit België. Dit is Jarbo met vast een track van dat album. Ik mag hem vast nog niet draaien, maar ik doe het toch. Dit is Arrival, Jarbo hier bij X-Rated.

Bite Alone Holds Me Aloft van het album Caligula. Je hoorde Lingua Ignota. Wat een fantastische stem en wat een prachtmuziek op dit album van Lingua Ignota hier bij X-Rated op de concertzender. Heerlijk, al die dames, want ze kunnen er wat van. We dachten van Jana Komaritsa. Haar laatste album onder de naam Dark Raad is het album Heart Murmur. Daarvan nu de titeltrack. Dit is Dark Raad en Heart Murmur dus.

Binnenkort, namelijk op 20 maart, komt het nieuwe album Volkenzangen uit. En ik heb er nog niet veel van gehoord, behalve deze track. Maar dit is wel een heel erg folky track. Het wordt wel nog uitgebracht via Relapse Records, natuurlijk dat vooraanstaande metal label. U hoorde Mirkur, oftewel het project van Amelie Brun. En u hoorde Gudernes Vilje. En dat markeert het einde van deze X-Rated op deze zondagavond, waar we in het tweede uur geheel terecht ruimbaan gaven aan vrouwen in de muziek. En natuurlijk de X-Rated muziek. Zoveel vrouwen die prachtige avant-garde, industrial, ambient, etc. maken. En allerlei raakvlakken. Schitterend. Dat allemaal in het kader van Internationale Vrouwendag. Zometeen in X-Ray, het derde uur X-Rated, dan weer drie heren. En dat zijn drie heren die ook nog eens een keer samenwerken. Namelijk BJ Nielsen, oftewel Benny Nielsen, Frans de Waard en Sigtrygur Berg-Sigmarsson. Die hebben een heel erg nieuw werkstuk uit en dat heet Three Options. Onlangs vers verschenen en dat hoort u zometeen integraal hier in X-Ray op de Concertzender direct na 11 uur. Volgende week is er natuurlijk ijsweder, storm en andere ellende dienende weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11, zoals dat hoort. En daarna weer een nieuwe X-Ray. Blijf bij de Concertzender en zometeen bij X-Ray. Hartelijk dank voor alle reacties die ik links, rechts, van onder en boven via Twitter, Facebook, sms, direct messages, weet ik wat allemaal mocht ontvangen. Dat doet erg goed en dank u nogmaals daarvoor. Heb een mooie week en wat mij betreft tot volgende week. En zometeen dus X-Ray. Voor nu,

0: Max.
1: Rated.

heerlijk het geluid van Robert Henke, oftewel Mono Lake. En Mono Lake met de Reminiscence. Reminiscence, zo moet ik eigenlijk zeggen. Dat hoorde u, Mono Lake, aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. En dat heeft eigenlijk ook wel een reden. Ik wil u namelijk, voor zover u dat nog niet wist, attent maken op het feit dat Robert Henke met al zijn Commodore computers in Tivoli Vredenburg komt op 12 april aanstaande. Dat is wellicht de moeite waard om te gaan bezoeken. Een bezoek aan Tivoli Vredenburg is sowieso fijn, maar helemaal als Mono Lake daar staat. Goedenavond, als het goed is, bent u verbonden met de concertzender. Dit is een nieuwe X-Rated. Afgelopen twee weken waren vrij dramatisch om deze uitzending live te horen, maar er is de afgelopen week werkelijk bikkelhard gewerkt achter de schermen door mensen van de concertzender om het allemaal vanavond en hopelijk ook de komende weken, maanden, jaren voortreffelijk te laten verlopen zonder ellende. Twee weken geleden hadden we geen stream. Dat probleem is nu permanent opgelost. En het probleem van vorige week, het invullen van de playlist en connecties met de site en de app, dat probleem moet nu als het goed is zijn opgelost. Maar vanavond is natuurlijk even een testcase. Er is in ieder geval heel veel gewerkt daaraan en ik wil mijn persoonlijke dank uitbrengen aan Sam, de directeur, Sam de Jong, die er heel erg hard aan heeft getrokken, en developer Klaas, die op het laatste moment nog aanpassingen heeft gedaan om dit allemaal vlekkeloos te laten verlopen vanavond. Dus ik... We gaan het gewoon over de muziek hebben vanavond. En verder hopelijk geen geklaag meer. Alles staat klaar voor een nieuwe X-Rated tot 11 uur vanavond. Met nu eerst Peach Live. Dat album komt 29 maart uit. Peach Live is Petra Skipstedt. U hoort nu Permission to Roam. Dat verschijnt dus op 29 maart. U bent van harte.